die permissie huismuziek bezorgen. Nu we mami goed rompen de blast, außerdem nog flette. We papi schu op celleras en op de klarinette. We galitschek de libeson, in de klavier hier een tritschon. En toch de kijk in gespielt, sind sie alle aufgegeben. Nu wussten was fast, nu bij Merlitschka is hausmusik, hausmusik, hausmusik. Zet verschillig spielen sta, voor Jagota Smetana. Nu is zo ende die klassiek, tak op de salonschik.

dat je aan morgen toen meid. Ik was gewoon niet meer als je ohne hem zit. En met wem ik zusammen bin, geht dir een Schaas an. En jetzt lass mij ook gern wieder.